0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De finale van het WK voetbal, die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in North Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8.400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19...
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 19 juli. Op 19 juli 1900 wordt de eerste metrolijn van Parijs officieel in gebruik genomen tijdens de wereldtentoonstelling. De metro groeit uit tot een van de bekendste vervoerssystemen ter wereld. Miljoenen reizigers maken er dagelijks gebruik van. Het netwerk wordt een voorbeeld voor moderne steden wereldwijd. Op 19 juli 1903 wint Maurice Carin de allereerste Tour de France. De wielerronde blijkt een enorm succes en groeit later uit tot het grootste wielerevenement ter wereld. Ook in Nederland ontstaat een enorme wielercultuur rond de Tour. Voor veel sportliefhebbers blijft dit een historische mijlpaal. Op 19 juli 1943 voeren Amerikaanse bommenwerpers een zware aanval uit op spoorwegdoelen in Rome. Het bombardement veroorzaakt grote schade en veel slachtoffers. De aanval maakt duidelijk dat de oorlog ook het Italiaanse vasteland volledig heeft bereikt. Het nieuws schokte destijds heel Europa. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Brian May, zanger en presentator Xander de Busonnier, politicus Nelly Kroes en filmacteur Benedict Cumberbatch. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
0: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Volgt onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: We gaan de zomer tegemoet.
1: We gaan de zomer tegemoet. Met Rivierenland Radio.
0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 19 juli. Op 19 juli 1900 wordt de eerste metrolijn van Parijs officieel in gebruik genomen tijdens de wereldtentoonstelling. De metro groeit uit tot een van de bekendste vervoerssystemen ter wereld. Miljoenen reizigers maken er dagelijks gebruik van. Het netwerk wordt een voorbeeld voor moderne steden wereldwijd. Op 19 juli 1903 wint Maurice Carin de allereerste Tour de France. De wielerronde blijkt een enorm succes en groeit later uit tot het grootste wielerevenement ter wereld. Ook in Nederland ontstaat een enorme wielercultuur rond de Tour. Voor veel sportliefhebbers blijft dit een historische mijlpaal. Op 19 juli 1943 voeren Amerikaanse bommenwerpers een zware aanval uit op spoorwegdoelen in Rome. Het bombardement veroorzaakt grote schade en veel slachtoffers. De aanval maakt duidelijk dat de oorlog ook het Italiaanse vasteland volledig heeft bereikt. Het nieuws schokte destijds heel Europa. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Brian May, zanger en presentator Xander de Busonnier, politicus Nelly Kroes en filmacteur Benedict Cumberbatch. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davida Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz, maar volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 19 juli. Op 19 juli 1900 wordt de eerste metrolijn van Parijs officieel in gebruik genomen tijdens de wereldtentoonstelling. De metro groeit uit tot een van de bekendste vervoerssystemen ter wereld. Miljoenen reizigers maken er dagelijks gebruik van. Het netwerk wordt een voorbeeld voor moderne steden wereldwijd. Op 19 juli 1903 wint Maurice Carin de allereerste Tour de France. De wielerronde blijkt een enorm succes en groeit later uit tot het grootste wielerevenement ter wereld. Ook in Nederland ontstaat een enorme wielercultuur rond de Tour. Voor veel sportliefhebbers blijft dit een historische mijlpaal. Op 19 juli 1943 voeren Amerikaanse bommenwerpers een zware aanval uit op spoorwegdoelen in Rome. Het bombardement veroorzaakt grote schade en veel slachtoffers. De aanval maakt duidelijk dat de oorlog ook het Italiaanse vasteland volledig heeft bereikt. Het nieuws schokte destijds heel Europa. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Brian May, zanger en presentator Xander de Busonnier, politicus Nelly Kroes en filmacteur Benedict Cumberbatch. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: achterbank.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. 4 verdachten zijn aangehouden. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: We gaan de zomer tegemoet.
6: We gaan de zomer tegemoet. Met Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelen. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat het Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 19 juli. Op 19 juli 1900 wordt de eerste metrolijn van Parijs officieel in gebruik genomen tijdens de wereldtentoonstelling. De metro groeit uit tot een van de bekendste vervoerssystemen ter wereld. Miljoenen reizigers maken er dagelijks gebruik van. Het netwerk wordt een voorbeeld voor moderne steden wereldwijd. Op 19 juli 1903 wint Maurice Carin de allereerste Tour de France. De wielerronde blijkt een enorm succes en groeit later uit tot het grootste wielerevenement ter wereld. Ook in Nederland ontstaat een enorme wielercultuur rond de Tour. Voor veel sportliefhebbers blijft dit een historische mijlpaal. Op 19 juli 1943 voeren Amerikaanse bommenwerpers een zware aanval uit op spoorwegdoelen in Rome. Het bombardement veroorzaakt grote schade en veel slachtoffers. De aanval maakt duidelijk dat de oorlog ook het Italiaanse vasteland volledig heeft bereikt. Het nieuws schokte destijds heel Europa. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Brian May, zanger en presentator Xander de Busonnier, politicus Nelly Kroes en filmacteur Benedict Cumberbatch. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist, en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Dit is nou zo'n klassieker waarvan je zegt, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb, zeg.
1: Ja.
0: Nazareth was dit, en Love Hurts. Zondagochtend, het is 10 uur geweest, de 19e van de maand juli. En dat wil zeggen dat vanavond de WK-finale gespeeld gaat worden tussen Spanje en Argentinië. Nou, wie hoop jij nou dat er gaat winnen? Ergens hoop ik de Spanjaard. Maar ja, dat het een beladen wedstrijd gaat worden, dat is één ding wat zeker is. Het is tijd voor koffie en een ontbijtje op zondagochtend.
2: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Niet of nooit geweest, Agda en de Munnik op Rivierenland Radio. Ze gingen al jaren uit elkaar. Maar sinds jaren zijn ze ook alweer bij elkaar. En ze maken niet alleen samen muziek. Doen ze ook met andere artiesten en dat maakt het ook zo leuk. Goedemorgen, Rivierenland Radio met Aretha Franklin. What?

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Meatloaf was dit. I lie for you and that's the truth. Ook nog Aretha Franklin, respect. Dit is Rivierenland Radio. Je mag ons appen 0644 43 77 99. Laat weten dat je luistert. Billy Idol zingt Hot in the City. Ook al zijn de temperaturen wat omlaag. Ja, hij houdt voet bij stuk.

Sun of Jamaica. De Goombay Dance Band. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer van de afgelopen tijd. En Billy Idol hadden we ook nog gehad in de city. Nou, de temperaturen die gaan wat omlaag. Tussen de 21 en 24 graden wordt het de

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken wordt gecontroleerd aan de grens. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam.
0: Rivierenland Radio. In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Knowing Me, Knowing You was dit van ABBA op Rivierenland Radio op zondagochtend. Goedemorgen als je net je bedje uitrolt na een week hard werken. Nou, geniet ervan, hè. Het is jouw vrije zondag. Paula Abdul heb ik zo meteen voor je. Straight up, speciaal voor Wilma. Maar eerst even de snelle liefde van George Michael.

0: is ook een rest die regelmatig in de jaren 80 in de hitlijsten te vinden was. Hè? Paula Abdul met een van de hits die ze destijds maakte, Straight Up. Ook nog Fast Love van George Michael. Kan gevaarlijk zijn, hè? Snelle liefde.
1: Ja.
0: Dus wees een beetje voorzichtig, hè?

0: Kunststand Radio Info.
1: Dagstroomfestival. Dit jaar plaatsvindt het op 24 juni. Het Weerstandterrein in Roermond. Het festival richt zich op een breed spectrum aan elektronische muziek, urban sounds, waarbij ook lokale en regionale artiesten, collectieven en DJ's centraal staan. Bezoekers kunnen gedurende de avond genieten van een energieke mix van hip-hop, R&B, house, feestmuziek, techno en trance. Optredens onder andere van Party & Bullshit, Makkertech & Friends en Coca & Friends. Kijk voor meer informatie en tickets op dagstroomfestival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het is een leuk nummer dit, hè? SK was dit. En SK in de stad. En Billy Joel hadden we ook nog. Don't Ask Me Why op Rivierenland Radio. Hij zou meteen deel 2 van René in de Morgen. Misschien wel met je favoriete liedje. Je moet hem dan wel even doorgeven. Dat kan op rivierenlandradio.nl. Oh.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1... en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand op de A58, de weg Tilburg-Breda. Op knooppunt Galder is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam daardoor dicht. De A58 zelf vanuit Tilburg naar Breda. 3 kilometer file voor knooppunt Galder met een kwartier vertraging.
8: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: 11 uur geweest. Goedemorgen, Earth, Wind & Fire, Fantasy. Ja, een van de vele die de band gemaakt heeft. Tijdloze muziek, zo noemen we dat ook wel eens. Het is zondagochtend, de 19e van de maand juli. Dat wil zeggen dat de finale gespeeld wordt van het wereldkampioenschap voetbal. Ja, het is zo afgelopen vanavond om 9 uur. De laatste wedstrijd die gaat tussen Spanje en Argentinië. Er zijn toch wel wat mensen die denken dat Spanje gewoon gaat winnen. Zo ook Jolanda. Die heeft ons een bericht gestuurd. Spanje gaat winnen. Dat weet ik zeker. Ik voel het aan alles. Nou, laten we dat hopen. Want ik ga op vakantie richting Spanje. Dan zijn ze net wat schappelijker, denk ik, hè, die Spanjaarden. Ja, als je het zover zou besteld, dan zou maar goed. Dit is René in de morgen tot een uur of 12. Alex Warren, zometeen Ordinary. Maar eerst even de meiden van Wilson Phillips.
1: Tot 12 uur is dit René in de morgen.

Wilson Phillips en Hold On. We kennen ze ook met Release Me. En zo hebben ze nog meer van die fantastisch mooie liedjes gemaakt. Goedemorgen op zondagochtend. Instagram gaan we het over hebben. Want daar zijn we ook op te vinden natuurlijk. Hè? Rivierenland Radio op Instagram. 2 dagen geleden kregen we al een bericht dat we 2500 volgers hebben op Instagram. Jij kunt ervoor zorgen dat dat meer worden als je ons nog niet volgt. Volg ons dus via Instagram, Rivierenland Radio. Dat is leuk, joh.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Kressen, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Starship was dit. Nothing's Gonna Stop Us Now. Ook nog een artiest van dit moment, Alex Warren. Hij staat met Ordinary in de hitlijsten genoteerd. Ik stel je vaak een gelegenheid je favoriete plaat aan te vragen. Ik ga er dan niet vanuit dat iemand Arie Ribbins aanvraagt met Brabantse Nachten. Maar dat is toch gebeurd. Jeannette uit Eindhoven wil graag Arie Ribbins horen. Nou, wie

0: Tasha Bedingfield was dit. Unwritten. Ja. Goeie zangeres. We horen veel te weinig van deze zangeres. Dat is jammer toch, hè?
1: De hit van René in de morgen.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

Uit het land waar heel het jaar vuurwerk verkocht wordt. Waar de brandstof goedkoper is en ook de sigaretten en de rookartikelen goedkoper zijn. Maar goed, Isabelle Amas dit, smeek maar niet op mij. Zometeen de Fornam Blanche, die ga ik speciaal draaien voor Anja. Ze vroegen namelijk om WhatsApp wil ik horen. Nou, dan kan ze hem krijgen ook zometeen. Maar eerst even Gary Rafferty, City to City is dit.

Wist alweer een tijd geleden dat er Van en Blans met dit nummer What's Up op 1 stond. Het was namelijk 1993. En 20 weken lang stonden ze in de hitlijsten genoteerd. Gary Rafferty hoorde je ook nog. City to City, dit is Rivierenland Radio. Volg ons hè, via Instagram. En dan Rivierenland Radio, dan kom je bij onze pagina. Dat is leuk.

0: Vierenland Radio Info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Ibiza.
1: De Banga Boys waren dit. We going to Ibiza. Ook nog Thunderclap Newman. Something in the air. Ja, er hangt wat in de lucht. En dat is mijn vakantie. De komende twee weekenden zal ik er niet zijn. Ik ben weer terug in het weekend van 8 en 9 augustus met nieuwe shows. Dankjewel voor het luisteren. Als je ook op vakantie gaat, geniet ervan en doe een beetje voorzichtiger.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Het moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel, waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een kapotte auto op knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging op de Randweg. En op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging voor de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file door de grenscontroles.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met double O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dol in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Een hele goede middag. Het is zondagmiddag 19 juli. Je hebt in ieder geval weekend. Maar de kans is nog groter dat je natuurlijk lekker van je zomervakantie aan het genieten bent. Nou, luister lekker tot 2 uur vanmiddag naar Lunchroom hier op Rivierenland Radio. En je hoorde natuurlijk UB40 met Food for Thought. En dit is Taylor Swift uit Toy Story 5. I knew it, I knew you.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En de band die ik nu voor je ga draaien begon een beetje als hobbybandje van Mike Rutherford van Genesis. En hij haalde onder andere Paul Carrack daarbij. En wat krijg je dan? Mike and the Mechanics. Prachtig liedje, The Living Years.

0: Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

The Breakfast Club en Right on Track. Je luistert naar Rivierenland Radio. Tot 2 uur vanmiddag is dit Lunchroom op jou op een hele fijne manier de zondagmiddag in te loodsen. En ik weet zeker dat dat met al die mooie liedjes helemaal gaat lukken. Dotan, die hoor je zo. Eerst Dua Lipa, Love Again.

En de zangeres die ik nu voor je ga draaien, die staat in november in de Lotto Arena in Antwerpen met A Tribute to Whitney Houston. Nou, ik weet zeker dat ze dat helemaal gaat nemen. Ik heb het over Glennis Grace.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. En op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

En vanavond is ze natuurlijk te zien bij de halftime show. Voor het eerst een halftime show bij de finale van het WK voetbal. En daardoor hebben al die voetballers geen 10 minuutjes of een kwartiertje pauze. Nee, zeker een half uur. En Madonna die zal ook optreden en Coldplay. En misschien zijn er nog wel meer verrassingen. Shakira was dat natuurlijk met Die Die. Zometeen hoor je weer een prachtig liedje uit de Nederpop geschiedenis. Eerst nog twee andere. The Source dadelijk, eerst de 2 Kyle's Band.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het prachtige liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort op de radio, gaan we terug naar 1995. Het is inderdaad de zoon van, maar dit heeft hij helemaal aan zijn eigen kunnen en talent te danken. Ik heb het over Marcel de Groot. Hier is Mag ik naar je kijken?

0: We gaan richting de klok van 1 en daarna ben ik bij je terug met Ice House voor het tweede uurtje Lunchroom.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
1: BNR.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeken, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
2: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun tijd van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 4 kilometer tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hocht. Want het rijdt, maar het rijdt wel door, want de vertraging is hooguit 10 minuten.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: De zanger heet Iva Davis. Hij was vroeger ook een surfleraar in Australië. Inmiddels is hij ook al volgens mij een eindje in de 70. Zal hij het niet meer doen? Misschien lekker op een strandbedje ergens aan de kust liggen bij Sydney. Ice House was dat in ieder geval en Crazy. En ook deze dame is vanavond te zien in de halftime show bij de finale van het WK voetbal. Hier is Madonna, American Pie.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Het is trouwens wel bijzonder als je gewoon een programma met liedjes aan het maken bent en ook nog de nieuwslezer van dienst bent. Dat is in je hoofd en qua studio even schakelen, maar een beetje heen en weer rennen en goed opletten. En dan gaat dat ook helemaal goed komen. Nou, de muziek draai ik voor je tot 2 uur vanmiddag. Nieuwslezen tot en met 5 uur. Dus je bent nog niet van mij af. Dit is Rose Royce, Car Wash.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek, strand uit je speakers. Rivierenland Radio.

Nou, wel een hele prettige koortsdroom in dit geval. Fever Dream blijft een heerlijk nummer van Alex Warren. Je luistert naar Lunchroom en het is tijd om even te gaan zwijmelen met David Grant. Could it be I'm falling?

En we gaan richting de klok van 1:30. En straks tussen 1:30 en 2:00 hoor je natuurlijk ook weer een pareltje uit de jaren 80. Wat je niet heel erg vaak meer hoort op de radio. Zometeen wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws met mijzelf. Eerst nog de Sugar Babes.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Op zoek naar het juiste radiostation? Radiotoppers.net. Het verzamelportaal voor online radiostations. Alle internetradiostations op één website. Radiotoppers.net. De website met het complete overzicht van alle radiotoppers.
7: Radiotoppers.net. Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. En er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Ik die van jou.
1: De nieuwe single van Emma Heesters is flitsschijf op Rivierenland Radio. Want het gaat weer een hele grote hit worden. Weten wij zeker. Hartenbreker, hoorde je. Sheila E., Love Bizarre. Ga ik zo voor je draaien na Head Away. What is love? What is

0: Vierenland Radio Info.
1: Lake Dance Festival. Zaterdag 8 augustus de tweede editie op Aqua Best in Best bij Eindhoven. Festival staat bekend als een van de grootste zomerfestivals van Zuid-Nederland en combineert een strandlocaties met meerdere podia. Alleen over de muziekstijlen, ontspannen festivalsfeer. Bezoekers kunnen genieten van house, EDM, hardstyle, techno, urban en de quality pleasures, verdeeld over verschillende stages. Optredens onder andere van DJ's als RB App, Lester Jacks, Mike Williams, Vistone, Dubvision, La Fuente, Benny Rodriguez en Dennis Quinn en Roog. Meer informatie vind je op lakedance.nl. Zaterdag 8 augustus, Aqua Best, Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Zet de airco aan.
1: Rivierenland Radio maakt de zomer heter en beter.
0: Heter en beter.
2: Lekker.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mag.
2: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Heelvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar uit 2020. Is die Harry Styles niet de man die ook deel uitmaakte van One Direction? Ja. Was het niet de man die recentelijk nog de Johan Cruijff Arena in Amsterdam helemaal op zijn kop zette? Ja. Was dat die Harry Styles? Inderdaad. Goedemiddag. Welkom bij het programma Music Masters. We zijn er tot aan de klok van vieren. Met in ieder geval voor jou onderweg zometeen Visage en Fade to Grey.

Britse new wave band Visage en Fade to Grey. Met een hit uit 1980. Zometeen gaan we niet het origineel draaien, maar een cover door Bananarama. Maar eerst de actuele plaat van Bruno Mars, I Just Might.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Niet het origineel, maar wel een leuke cover gemaakt door Bananarama. En Venus, het origineel, is natuurlijk van de Haagse band Shocking Blue. Onder aanvoering van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen. En daarvoor een van de vele actuele platen in de flitsende 50. Die van Bruno Mars, I Just Might. En dit is Prince met Alvin.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Nachtegaaltje uit Engeland, Adele en Set Fire to the Rain. En daarvoor de koninklijke hoogheid uit de United States of America. Prince en Alphabet Street. En dit is Juste nu op Rivierenland Radio in Muziek Masters met Turn the Lights Off. I said,

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zoek naar het juiste radiostation, radiotoppers.net. Het verzamelportaal voor online.

0: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip, en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. In Milaan zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug te rijden op de A27. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. En in de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

John Anderson en Surrender op Rivierenland Radio. Je weet het, we zijn in heel Brabant en ook een stukje van de Betuwe lekker op DAB Plus te ontvangen. Ik zou ze zeggen, laat je radio weer eens zoeken op die DAB-band en vind ons vanzelf. Voor onze Belgische vrienden heb ik er een klaarstaan, die van Clouseau. En daarna eentje van Olivia Newton-John, A Little More Love. Maar eerst de passie van...

0: Rijnmond Radio Info.
1: Boerenrockfestival vindt dit jaar plaats ook weer in het Drentse Dranemond aan de Verbindingsweg. Festivalterrein wordt weer een muzikaal agrarisch spektakel van 13 tot en met 16 augustus aanstaande. Het dorp staat volledig in het teken van 4 dagen feest, waarbij muziek, cross en judo, trekken-trek, kermis en camping samenkomen tot een typische nuchtere, maar zeer uitbundige festivalervaring, beleving. Overdag is er veel actie op en rondom het trein met motoren, tractoren en wedstrijden. Avonturen zijn er vooral live optredens en feesttenten met verschillende stijlen aan muziek die voorbij komen. Optredens onder andere daar van Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes junior en Jannes. Dat allemaal dus op Boerenrock Festival 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zo gingen we terug naar 1978 met de Australische zangeres Olivia Newton-John, die we natuurlijk vooral kennen van haar deelname aan de film Grease, tezamen met John Travolta. En Olivia, dat was die Sandy. A Little More Love was dat van haar uit, wat ik al zei, uit 1978. En daarvoor hadden we nog Clouseau en Passie voor al onze Vlaamse vrienden. En dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Pino D'Angio en Makwala Idea uit 1981. En het werd toen de tijd bestempeld als zijnde de Italo Disco. Ja, want ze hadden toch leuke muziek daar in Italië. Is de vraag natuurlijk nog, is hij nog onder ons? Nee, hij is in 2024 overleden, deze Pino D'Angio. Welkom terug bij het programma Wat luistert naar de naam? Muziek Masters. We draaien door tot aan de klok van 4 uur met zometeen voor jou een plaat van onder andere nog Roxy Music.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Gelukkig zijn de temperaturen weer een beetje gedaald hier bij ons in de Lage Landen. En kunnen we weer een beetje wild gaan dansen. Althans, dat is het idee van Ruslana en de Wild Dancers. En ik had het je al beloofd om een plaat te gaan draaien van Brian Ferry en zijn mannen van Roxy Music. Hier zijn ze met Dance Away, nu op Revue.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Justin de Wild met zijn Cheerio heeft wekenlang op nummer 1 gestaan van onze flitsende 50. En die flitsende 50 gooi je iedere zaterdagmiddag tussen 4 en 7 uur. En daarvoor hadden we nog Roxy Music en Dance Away. En we gaan eventjes de heupen van jou testen. Of ze nog een beetje soepel zijn. Hier is Shakira en Hips Don't Lie.

De man die we vooral kennen als zijnde de drummer van de formatie Genesis, Phil Collins. Van hem hebben we natuurlijk weer een mooie solo-single gedraaid uit 1989. Another Day in Paradise. En daarvoor hebben we de heupen nog eventjes losgegooid met Shakira en Hips Don't Lie. En dit zijn de Braxtons en ze vragen zich af, wie is de baas?

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar het juiste radiostation? Radiotoppers.net. Het verzamelportaal voor online radiostations. Alle internetradiostations op één website. Radiotoppers.net. De website met het complete overzicht van alle radiotoppers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. En in Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van centimeters doorsnee. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: spreek ik die van jou.
1: Prima, nieuwe plaat van Emma Heesters. En terecht dat zij is gekozen door ons als zijnde de flitsschijf voor deze week. Een hartebreker. En over de flitsschijf gesproken, de nieuwe hoor je straks tussen 4 en 7. En dan nu door met George Michael, Andrew Ridgely, oftewel de heren van Wham. En Wake Me Up Before You Go Go.

0: Radio Info.
1: Het Solex Race Festival. Deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex Race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festival dorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Sabrina uit Italië. En ze had een grote zomerhit in 1987 met het nummer Boys. En ik zit hier naar het hoesje te kijken en dan zou je toch meteen verliefd op haar worden. En dat heeft allemaal te maken met de zogenaamde subtitel van deze plaat, The Summertime Love. Oh yeah. En ze hangt daar in het zwembad aan het randje om jaloers op te worden. Daarvoor hadden we nog Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Even wat serieuze muziek gaan draaien van een band die te boek staat als een hardrockband, maar in 1995 verraste met een wonderschoon nummer. En dat was deze Wonderwall.

Look at my life van Gracie Abrams. En daarvoor die wonderschone plaat van die hardrockband van Oasis en Wonderwall uit 1995. Zometeen na het nieuws is het de hoogste tijd geworden om onder andere te gaan luisteren naar de bekendmaking van de nieuwe flitsschijf hier op Rivierenland Radio. Wat mij betreft nog een fijne zondagmiddag verder. En graag tot volgende week zaterdag. Dan zijn we er weer om een uurtje of twee. Tot besluit, de Snap en...

inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou 1 raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya, waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Het lijkt wel of wij een feestje vandaag vieren, want de studio die zit best wel aardig vol voor de zondagmiddag. Celebration Cool in the Gang. Hey, wees welkom. Mijn naam is Rob de Vaan.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 7 uur ben ik bij je met Spitslicht. En zoals ik meldde, zit ik niet alleen, maar dat hoor je zo. Eerst eventjes een plaatje van Taylor.

0: knew it. I knew you. Taylor Swift hoorde je. Nou ja, wie hier in de studio zit, zeg maar. Ik had eerst nog nooit van haar gehoord. Wees welkom.
1: Hallo.
0: Stel je even voor.
1: Hoi, ik ben Dolce.
0: Ja?
1: Ik ben Dolce Beringer. Ik ben heel blij dat ik hier te gast ben vandaag. En dat jullie mijn muziek gaan draaien.
0: Ja. Nou goed, vertel even voor de mensen die jou ook net zoals ik niet kennen, zeg maar. Wat is je leeftijd? Wat heb je gedaan tot nu toe?
1: Ik ben 19. Ik maak country pop muziek.
0: Ja.
1: En ik breng nu ook al mijn muziek uit. Dit is mijn vierde single. Op dit moment werk ik aan mijn EP.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een mini-album. En daar werk ik aan met de gekke songwriters. Die ik heb mogen ontmoeten in mijn reis. Ik ben vanaf 2021 echt bezig. Ik heb toen meegedaan aan de Voice Kids. En vanuit daar zijn de eerste gigs gekomen. En akoestische optredens. Voorprogramma's mogen doen voor meerdere artiesten in Nederland. En ook een internationale artiest. Dus dat is super vet, ja.
0: Oh, dat is hartstikke leuk om te horen. Daar gaan we daar nog verder over praten.
1: Helemaal goed.
0: Gaan we even luisteren nu naar muziek. Voor me.

0: Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: De mensen die wachten op het interview met Frits voor Masrielse Zaken moeten eventjes een uurtje wachten, want we zetten Supertroeper. Dat is niet anders dan eigenlijk een grote spot die gericht wordt op een podium. En die richten we nu op jou, Dolce. Want ja. Wanneer was het voor de eerste keer dat je op een podium stond? Dat was dan met de Voice Kids.
1: Ja.
0: Dat, en welk jaar was dat?
1: 2021.
0: Ja,
1: toen was ik 14.
0: Ja.
1: Toen deed ik mee aan de Voice Kids. Dat was ook echt het eerste moment waarvan ik dacht, ik ga echt volledig op de zang, op de muziek maken. Ik heb voorheen heb ik altijd musical of theater gedaan.
0: Ja.
1: Maar echt dat jaar, dat moment dacht ik, nee, zang is het leukste wat er is. Ik wil leren teksten schrijven. Ik wil eigen muziek maken. Dus ik deed mee aan de Voice Kids. Ja.
0: Ja.
1: En dat was een heel leuk avontuur.
0: En met wat voor liedje deed je toen mee?
1: Oeh, ik heb als Blind Audition. Ja, daar heb ik Let It Go gezongen.
0: Van. Oh, van Frozen, ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, die heb ik wel in de originele versie van de zangeres zelf gedaan. Dus niet de Disney-versie. Dus die was wel iets rockier.
0: Ja.
1: Ja, en dat past natuurlijk wel bij de coach die ik heb gekozen, Miss Montreal.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, goed. Ja, met Miss Montreal heb je nog steeds contact?
1: Dat klopt. Ja, ja. Ik heb eigenlijk na de Voice heb ik gewoon contact met Sanne gehouden via social media. Nou, met regelmaat af en toe nog een keer een berichtje of een dingetje. En we komen elkaar nu ook wel tegen soms op een festival. En dan is het altijd hey. En superleuk. 2 jaar geleden kreeg ik ook gewoon een DM'tje van haar met hey schat, wil je voor een programma doen in Bibelot in Dordrecht voor mijn clubshow? Dus dat was natuurlijk amazing. En dat heb ik ook gedaan.
0: Nou, en zullen we dan eventjes een plaatje draaien van Miss Montreal?
1: Vind ik een heel goed plan.
0: Ja, ja. Zij heeft nog niet zo heel lang geleden ook een single uitgebracht. Een oude flitskijfiezer van Rivierenland Radio. Het plaatje heet Schuilen. Staat inmiddels alweer in de flitsende 50. En we gaan het nu draaien voor je.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Thing I Love. En, Mux en Andy Kramer, moet ik zeggen, uit de flitsende 50 van dit moment. Heb jij zelf al een keer in een hitparade gestaan of dat nog niet?
1: Ik heb het wel gehad. Ik heb een maxi-single gekregen bij Radio 5 met mijn eerste Engelstalige song.
0: Ja?
1: Dat Home is Where You Are. Ja, daar had ik ook wel...
0: Maar toen stond je daar niet mee in de hitparade, niet in de top 40 of zo?
1: Nee, helaas nog niet.
0: Nee. Nou, ik denk dat dat binnenkort wel gaat komen, zeg
1: wie
0: maar.
1: Wie weet.
0: Maar we gaan dadelijk jouw single draaien.
1: Yeah.
0: In het volgende half uurtje. Maar we gaan eerst even naar Francis. Want die zit klaar voor de headlines.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. En de afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Nummer 2 op het ogenblik in de flitsende 50. Flitsende 50 die gisteren is uitgezonden en waar Dolce binnenkort hoopt in te staan.
1: Klopt.
0: Ja, dus deze hitparade, zeg maar, de flitsende 50, dat gaat niet over verkopen, maar dat gaat over wat het publiek mooi vindt.
1: Ja.
0: Dus roep je fans op om te gaan stemmen, zeg maar, op hun 5 favoriete platen. Waaronder dan een nummer van jou, zeg maar. En ja, dan denk ik wel dat er een notering erin gaat zitten.
1: Leuk, heel benieuwd.
0: Ja. In het vorige blokje had je verteld, zeg maar, dat je wat vooroptredens had gedaan, zeg maar, voor Sanne, Miss Montreal.
1: Ja.
0: Maar internationaal was je ook aan de weg aan timmeren gegaan.
1: Klopt, ja. Ik heb 2 maanden terug inmiddels voor Maddox Batson, zijn Amerikaanse zanger, hier in Nederland in Amsterdam voor het programma gedaan in een tolhuistuin.
0: Ja.
1: Dat was echt te gek. Dat was heel erg leuk om te doen. En het uiteraard ook om op zo'n plek te staan.
0: Ja.
1: Dat is wel een van de podiums die ik wel van een bucketlist kan afschrijven. En ik heb vorig jaar in oktober ben ik naar Nashville geweest. Naar Amerika.
0: Ja.
1: En daar heb ik in het Bluebird Café gespeeld. Dus ik ook wel in Amerika een gig gehad. Dat vind ik wel heel erg vet.
0: En hoe is dat dan, zeg maar? Want ik kan me voorstellen, als je hier zo de eerste keer een optreden geeft, dat het heel spannend is. Maar als je dan naar Nashville gaat, zeg maar, met jouw achtergrond van muziek, dan moet het helemaal een kick geven, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ja, uiteindelijk gewoon. Ik heb in 4 jaar heb ik heel veel gespeeld. Dus in akoestische settings en met band heb ik gewoon heel veel ervaring opgedaan.
0: Ja.
1: Dus ik ging gewoon met een heel zeker gevoel daar naartoe. En ik ging er ook echt vanuit. Ik dacht echt, zeg maar, die maandag dat ik daar was, je moet je op die dag zelf, kom je in een soort van, nou ja, loting, auditieproces terecht voor een Bluebird Café om daar te spelen. Dat, ja, je krijgt het wel of je krijgt het niet. En,
0: ja,
1: ik mocht daar die avond komen spelen. En ik wist dat dus die middag pas. Dus super excited. Ik keek er helemaal naar uit. Ik dacht van, ja, het moet gaan gebeuren deze week. Want ik was er ook maar een week. En het is gelukt en ik heb daar gestaan. En het is toen ook voor het eerst weer geweest dat ik echt weer kriebels kreeg om op een podium te stappen. Want dat café, dat hangt ook vol. Bluebird Café is dus een café in Nashville. Ja, er zit ontzettend veel historie in met de songwriters van, vanuit heel Amerika die daar zijn gekomen. Maar je ziet ook foto's van dan een Dolly Parton hangen. En natuurlijk, je komt in Nashville heel veel foto's van Dolly Parton tegen. Maar je weet gewoon dat in het Bluebird Café Dolly Parton ook daadwerkelijk op datzelfde podium, misschien wel door dezelfde microfoon, heeft gezongen. Dus om met dat gevoel op dat podium te staan is wel echt waanzinnig. Ja. Ja.
0: En hoeveel mensen zitten dan in zo'n zaal? Of in
1: het, het, in is best, het is best een klein café.
0: Ja.
1: Ik denk dat er waarschijnlijk wel gewoon misschien rond de 30, 40, 45 man in kan.
0: Ja.
1: Maar het is echt, de rijen staan buiten gewoon vol. Bomvol, hele parkeerterrein, want het is ook zo'n bekende en historische plek. Daar iedereen wil daar wel een keer zijn geweest.
0: Ja.
1: En
0: hebben ze video-opnames van jou gemaakt toen?
1: Ja, heb ik. Ja, het staat ook op mijn YouTube.
0: Op je YouTube-kanaal. We gaan dan vast en zeker nog wel een berichtje over jou, zeg maar, op onze website zetten. En dan zullen we zorgen dat dan ook even de videokanalen er voor jou bij komen te staan, zeg maar,
1: super,
0: zodat ze het na kunnen kijken. En op dit moment wordt er ook weer gefilmd, zeg maar. Dus ik denk dat er ook binnenkort wel een filmpje komt te staan op ons YouTube-kanaal. Moet allemaal goed komen. We praten zo weer even verder.
1: Gezellig.
0: Ja, en dan gaan we even nu terug naar de 80's. Want je hoort heel veel 80's hier zo op een Rivierenland Radio. Ken je deze groep?
1: Nee.
0: Niet.
1: Maar ik ga hem benieuwen.
0: Spargo, is dit. You and Me.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Fight for this love. Sheryl Cole had je 2010 scoorde zij een hele grote hit. Nou, je treedt al regelmatig op festivals.
1: Klopt.
0: Ja, in deze regio, zeg maar, waar ben je binnenkort dan te vinden?
1: Binnenkort heb ik een theatertour.
0: Ja.
1: Met Nashville's Country Café. Ja, er zijn meerdere theaters waar we naartoe gaan. Ik weet nu niet uit mijn hoofd wat hier nou makkelijk in de buurt ligt. Maar meerdere shows, ja, die we spelen. Dus ongetwijfeld is er hier een theater hier in de buurt waar je naartoe kan.
0: Ja, ik had wel gezien, zeg maar, een hele lijst in oktober dat je actief was bij onder de theaters.
1: Ja, klopt.
0: Ik zat even te kijken of er eentje dichtbij was.
1: Was het niet?
0: Dat was het niet, nee, zeg maar.
1: Oh, oké. Okay. Dus dan weet jij beter dan ik. Oh, ja, maar dat, die ga ik nu spelen.
0: Ja.
1: En daar heb ik heel veel zin in.
0: En wat kunnen de mensen verwachten dan?
1: Het is een theatershow vol country muziek uiteraard. En er komen twee zangeressen uit Nashville.
0: Ja.
1: En dat zijn Emily Brooke en Jordan Mallory.
0: Ja.
1: En een van de meiden, Emily Brooke, heeft American Idol gedaan. En Jordan Mallory, die is van Farmer Wants a Wife. Dus dat zijn Amerikaanse programma's. Nou, natuurlijk iedereen wel naar heeft gekeken.
0: Ja.
1: En te gek, we gaan ook eigen muziek spelen. En de meiden doen dat ook. En verder gewoon de nieuwste country hits van wat nu heel erg in is. Maar uiteraard ook classics. En het is een hele leuke show. Een hele goede band die meespeelt.
0: Ja, en jij doet dan een beetje covers, zeg maar.
1: Klopt, ja, beide. Dus ik doe een eigen song of eigen muziek. En dat wisselen we af met covers. Ja,
0: ja. Nou, we gaan jouw eigen plaat zo draaien.
1: Yes.
0: Maar we gaan nog even terug naar The Voice, zeg maar. Naar de winnaar van dit jaar.
1: Ja. I've got

0: be with you.
1: Ruben Hill in 20 seconds. Nou ja, dat is met de voice te maken. En dat komt dan ook weer uit jouw leven, zeg maar. Dus
2: yes.
1: Zo verbinden we het weer een beetje met elkaar. We gaan nu jouw single draaien. Maar
2: ja.
1: Vertel eens iets erover, zeg maar. Met wie heb je het gemaakt, zeg maar?
2: Ja, Break Your Heart. Dat is ontstaan met mijn producer Nick Jongejan. En met songwriter Stijn van Dalen.
1: Ja.
2: En het is een omgekeerd liefdesliedje. Ik heb hem ook eerst eigenlijk andersom geschreven. Het was eerst een song die ging over dat je een beetje onduidelijke signalen krijgt van je geliefde. En dat je het idee hebt dat je een nummer gaat maken dat jij met een gebroken hart achterblijft. En eigenlijk begin dit jaar hebben we hem nog een hele metamorfose gegeven en gedacht van, dit moeten we anders schrijven. Ik ga helemaal niet met een gebroken hart achterblijven. Dus de song gaat nu over van, al die leugens en al die leuke grappen en verhalen die je mij vertelt, daar prik ik gewoon doorheen. Ik ga voor mijn eigen weg.
1: Yeah.
2: En als jij, je hebt de verwachting of het idee dat ik een liedje ga schrijven over dat je mijn hart breekt. Maar ja, zoals het refrein ook al zegt, dat mag je mooi zelf gaan doen.
1: Nou,
2: ja.
1: Zullen we er eens naar gaan luisteren?
2: Heel goed plan!

0: Break Your Heart. Nou, ik denk, ik zal even alle mensen even oproepen, zeg maar, dat de mensen moeten gaan stemmen, zeg maar.
1: Heel goed plan.
0: Ja, ja. Dus voor de flitsende 50, dan maakt hij daar een kans om daarin te komen. En ik zal binnen het team even mijn best doen, dat mocht het niet lukken, zeg maar, dat we de plaat gaan kiezen als flitsschijfzijde.
1: Super, hartstikke leuk.
0: Nou, ik vind het een hele mooie track, zeg maar.
1: Dank je.
0: Ja, ondanks dat het hartbreken is. Het maakt mij hartstikke blij. Ja.
1: Het is ook, heeft ook een goed einde, hè? Want we kiezen er juist voor om niet met het gebroken hart achter te blijven.
0: Ja, nou goed. Ik vind het een heel vrolijk nummer en hartstikke leuk, zeg maar. Dus dan, ik weet niet of je nog iets toe te voegen hebt, zeg maar, richting je fans.
1: Nee, ik zou het super tof vinden om dat jullie mijn muziek gaan checken.

0: En wie weet zie ik jullie bij theaters, bij de theatershow. Lijkt me ook heel erg leuk. En ik zou zeggen, hou gewoon lekker mijn kanalen in de gaten. En komt heel veel nieuwe muziek aan.
1: Nou, en als jij je nog weer iets nieuws te melden hebt, je bent van harte welkom hier.
0: Dankjewel, hartstikke leuk. Ja.
1: Nou, het was hartstikke gezellig met je, zeg maar. En nogmaals bedankt voor de komst aan de studio.
0: Jullie bedankt.
1: Oké. We gaan nu verder met L. Stewart, Year of the Cat.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Are you ready? Billy Ocean hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Nou, het is wat rustiger geworden in de studio. Wel erg jammer, want het was hartstikke gezellig met Dolce.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Maar ze komt vast en zeker nog een keertje terug. En daar kijken we alvast nu naar uit. En ze neemt dan de moeder mee. En daar was het ook hartstikke gezellig mee. Dus wat dat betreft, het is voor herhaling vatbaar. Waarschijnlijk zitten ze nu in de auto te lachen en mee te luisteren. Nou, speciaal voor hun dan deze single van Roxette, The Look.

0: De Look hoorde hier en dat is dan de plaat van Roxette. Laten we eens even kijken of we Frits aan de telefoon kunnen krijgen. Want Frits die is op vakantie en we proberen hem er te krijgen nu via WhatsApp. Goedemiddag Frits.
1: Goedemiddag.
0: Ah, het is gelukt. Ja. Het is gelukt. En waar zit je Frits?
1: Ik zit in Wales.
0: In Wales. En dan kun je toch nog de zaken bijhouden zeg maar van die in Maastricht gebeuren.
1: Ah jawel, dat gaat tussendoor, lukt dat prima. Ja hoor, zeker.
0: Ja. Frits, nou we zijn heel erg benieuwd, we hangen aan je lippen.
1: Ja, nou de vorige keer heb ik gemeld dat er een idee was ontstaan in de groep om wellicht verenigingen in te schakelen, te vragen een stuk van het groenonderhoud te doen. En daarvoor in ruil subsidie van de gemeente te krijgen. Inmiddels heeft de eerste vereniging zich gemeld die daar zeer veel interesse in heeft. Dat is HSC, de voetbalvereniging Rossum-Heurwenen. Die hebben zich gemeld. En de eerste politieke partij heeft zich ook al gemeld. Die daar schriftelijke vragen over aan te stellen is aan het college om te onderzoeken in hoeverre dit haalbaar en wenselijk zou kunnen zijn. Dus ik vind het leuk dat we zien dat er ontwikkeling is op dat front. Op een onderwerp wat qua gesprek begonnen is in de groep.
0: Inderdaad, ja. Dus zo zie je maar weer dat het dan toch niet helemaal voor niets is. Dat het echt serieus is.
1: Ja, en het is gewoon leuk als je dan merkt dat de mensen enthousiast mee gaan praten. Het een goed idee vinden en dat dan er gesprek in de groep wordt. Natuurlijk zijn er ook mensen die het niet zo'n goed idee vinden. Ja, die zul je altijd hebben. Maar overwegend wordt het een goed idee gevonden. En dan is het mooi om te zien dat het opgepakt wordt.
0: Ja, inderdaad. En nog andere punten, Frits?
1: Nou, iets wat ik ook leuk vind om te melden is Monika Sips. Monika is een oud wethouder uit de gemeente Maasdriel. Monika is inmiddels 81 jaar. Monika heeft ook een podcast samen met Jelmer. Ik hoor het mezelf dubbel, maar nu hoor ik dat het goed gaat. En 81 jaar en heeft haar saxofoondiploma behaald. Nou, op je 81ste, ik geef het je te doen. En dat vind ik het vermelden waard. Woont in Heerewaarden. Nogmaals gezegd, oud-wethouder van de gemeente. En nog steeds zeer actief. En leuk dat ze op deze manier ook in de groep genoemd wordt, gefeliciteerd wordt. En zo inmiddels zelfs ook in het Brabants Dagblad een artikel heeft gekregen, zag ik.
0: Oké, nou dan gaan wij een plaat draaien. Kan ze hem meespelen met het volgende nummer?
1: Ja, lijkt me helemaal goed.
0: Hey Frits, wij spreken jou volgende week dan weer.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Graag tot dan, hoi. En een prettige vakantie.

0: Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: The Guardian Gunners hoorde je met Love Fool. We gaan even terug naar het verleden. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Ellie.
1: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 19 juli. Op 19 juli 1980 gaan de Olympische Zomerspelen van start in Moskou. Door de Sovjet-invasie van Afghanistan boycotten meer dan 60 landen het evenement. Het wordt de grootste Olympische boycot uit de geschiedenis. De Spelen staan daardoor evenveel in het teken van politiek als van sport. Op 19 juli 1993 presenteert de Amerikaanse president Bill Clinton het beleid Don't Ask, Don't Tell voor homoseksuelen in het leger. Militairen mochten dienen zolang zij hun geaardheid niet openlijk bespraken. Het onderwerp zorgt jarenlang voor maatschappelijke discussie. In 2011 wordt de regeling uiteindelijk afgeschaft. Op 19 juli 2014 worden wereldwijd herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van vlucht MH17, die 2 dagen eerder boven Oekraïne werd neergeschoten. Nederland verkeert in diepe rouw. De ramp kost 298 mensen het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het blijft een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de recente Nederlandse geschiedenis. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Campbell Scott, DJ Erik Becks, producer en singer-songwriter Fred Again en acteur Rick Lanspach. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Ah, dit zal Dolce vast en zeker leuk gevonden hebben. 9 to 5, want we hebben nog gesproken over Dolly Parton. 1981 stond het nummer genoteerd in de hitparade. Ai, ai, ai, ai. Ik moet even deze plaat afbreken, want het is tijd voor de headlines. Anders wordt Francis boos.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. En in de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van de terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
8: Rivierenland Radio.
9: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Zon, zee, strand, korte rokjes.
11: Korte rokjes.
10: Strakke bikinis.
11: Strakke bikinis. Oh. En
12: Rivierenland Radio. Ja.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker Emma Heesers, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. En het was de laatste keer dat we de plaat draaiden als flitsschijf. Maar ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden dat de plaat komende week wel in de flitsende 50 terechtkomt.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Best veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, hoorde je hier zo op Rivierenland Radio voorbij komen. Het is een oude flitsschijf. En over de flitsschijf gesproken, ik maak die over een uurtje bekend, de nieuwe flitsschijf. Die is gekozen door het team. Maar ik ga volgende week mijn best doen, zeg maar, of we Dolce tot flitsschijf kunnen bombarderen. We hebben nu voor je Maroon 5, This Love.

Texas uit 1998, Say What You Want. Nou, ik weet niet of je het vorige uur hebt geluisterd. Toen was de Dulce Beringen hier in de studio om haar single te promoten. Break Your Heart. En die gaan we nog een keer voor je draaien.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakte dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow, die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Jubi Love, Bob Marley en de Wailers hoorde je 1980. Toen stond de plaat genoteerd in de hitparade. Nou ja, Dolce die is al een uurtje weg hier zo. Maar ik zit niet alleen in de studio. Een aantal weken geleden is er ook al een reportage gemaakt hier op de vrijdagavond van de video. En er is net ook weer een video gemaakt. En we gaan dadelijk spreken met de dame die die video's heeft opgenomen.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Ja, inderdaad, tot 7 uur Spitslicht. Met hele leuke muziek natuurlijk. En we maken de nieuwe flitschijf bekend. En dat doen we rond 7:15. Maar eerst gaan we even kijken naar een plaat.

0: Isabelle Haas, smeek maar niet om mij. Nou, in de studio. Wie zit er in de studio?
1: Hoi, ik ben Marsa.
0: Hi Marsa.
1: Oprichter van Daily Media.
0: Ja, en Daily Media, zeg maar, dat is jouw bedrijf. Hoe lang doe je dat?
1: Ja, met Daily Media is de naam van mijn bedrijf. En ik ben eigenlijk net begonnen met mijn eigen bedrijf. Bijna 2 maanden, maar tevoren heel veel dingen gedaan. Ja,
0: ja. Je bent al een paar keer hier in de studio nu geweest. Je hebt ook al een keer een videoclip gemaakt, zeg maar, van Maaike. Ja. Maaike Herman.
1: Ja.
0: En dan zijn jullie samen naar het strand toe geweest.
1: Ja, klopt. We zijn naar Zoutelanden geweest.
0: Ja.
1: En we hebben een mooie videoclip gemaakt. En het was heel leuk om samen te werken met haar.
0: Ja, en het resultaat, zeg maar, is onder andere op het videokanaal van Maatje te zien. Maar natuurlijk ook op jou. YouTube-kanalen of social media, zeg maar, heb ik nog gezien.
1: Ja, de clip. Ja, ja, op haar YouTube-kanaal.
0: Ja. Ja.
1: Gewoon Maartje Herman is de naam van haar YouTube. En ook Instagram heeft zij. En mijn Instagram, Daily Media.
0: Ja. Nou, we praten zo verder. We gaan weer even muziek draaien.
1: Ja.

0: In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Borderline, dan hoorde je van Madonna. Even kijken, we zijn bezig met jouw bedrijfje, zeg maar. Je maakt video's. Wat voor video's wil je het liefst maken?
1: Het liefst wil ik graag muziekvideo's maken voor artiesten.
0: Ja.
1: Maar op dit moment bezig met video over producten, een reclame maken, content maken.
0: Ja.
1: Ja, maar ik zie me in de toekomst. Veel muziekvideo's maken met meerdere ondernemers en artiesten.
0: Ja.
1: Kennis te maken.
0: Ja, nou goed, je hebt vandaag Dolce ontmoet, zeg maar. Je hebt daar ook video-opnames van gemaakt. En we gaan binnenkort ook het land in, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Dus wie weet dat je daar ook nog een leuke video-reportage van kan maken. Maar is het niet moeilijk, zeg maar, om je er nu tussen te worstelen?
1: Natuurlijk, ja. Ik ben alleen maar bijna zes jaar in Nederland.
0: Ja.
1: En direct naar Breda. En werd ik moeder, dan bezig met alles.
0: Ja.
1: Maar ja, nu probeer ik om mijn best te doen. En veel kennis te maken. En mijn netwerk op te bouwen eigenlijk.
0: Ja, nou goed. En ja, dankzij ons lukt dat wel zo'n beetje natuurlijk. Je kunt in ieder geval hier zo toch wel leuke content maken. En dat kan dan weer op jouw website gezien worden. Mm-hmm. Tenminste, op jouw sociale kanalen. Want heb je eigenlijk een eigen website?
1: Ik heb Instagram, Daily Media.
0: Ja, maar nog geen eigen website.
1: Ben bezig.
0: Dan ben je bezig. Nou goed, dan moet je te zijner tijd ook de filmpjes op gaan zetten. Slap it! Ja.

0: Lofting van de Pasadena's. Als ik eventjes zo kijk naar de apparatuur die je bij hebt, zeg maar. Dan goed, ik ben tegenwoordig gewoon aan het filmen met mijn iPhone. Maar als ik ga kijken naar wat jij allemaal bij hebt, zeg maar. Een camera die je in de hand kan houden, zeg maar. En een beetje met je hand kan dansen. Maar die camera die blijft toch altijd gewoon stabiel.
1: Stabiel, ja.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Ja, ik heb een gimbal bij. En ik denk dat het hele goede technologie is. En dat helpt dat mijn camera gewoon stabiel blijft.
0: Ja.
1: En niet trillen. En voor mijn werk is het heel professioneel.
0: Ja. Trilde je dan zo met het opnemen van de video's?
1: Zonder gimbal ja wel. Maar met gimbal niet.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dus, en daardoor kun je dus een stuk mooiere beelden maken dan, dan bijvoorbeeld. De apparatuur die je bij je hebt, zeg maar, is al veel duurder en veel exclusiever, zeg maar, dan mijn telefoon. Dus dat verwondert me niet. Ik ben helemaal niet zo'n goede fotograaf, hoor. Dus wat dat betreft, ik krijg ook altijd ruzie, zeg maar, als ik foto's heb gemaakt. Mijn voeten staan er niet op of zoiets eigenlijk. Dus ik ken er niet zoveel van, eerlijk gezegd.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Lose Myself, en dat is dan de Bouwzaan die je hoorde. Trouwens een oude flitsschijf en over een kwartiertje, nou ietsjes minder, maken we de nieuwe flitsschijf weer bekend. De apparatuur zeg maar, die jij nodig hebt zeg maar, voor de filmpjes te maken, ja? Zeg maar, dat is een behoorlijk budget zeg maar, wat je nodig hebt. Hè? Koop je iedere keer stukje bij beetje?
1: Ja, ik probeer beetje bij beetje kopen, dan kan ik mijn... ik wil graag ook andere spullen kopen, maar stap voor stap.
0: Ja, en wat staat er nu hoog op je verlanglijstje dat je nu graag wil hebben?
1: Apparatuur bedoelt u?
0: Ja.
1: Ik ga een helishot kopen. In de toekomst komen ook meerdere moderne apparaturen. En ga ik je altijd in mijn hoofd houden. En straks als ik meer geld heb... dan ga ik die zeker kopen.
0: Ja, en wat zei je nou? Een helishot?
1: Helishot, ja.
0: Ja, en wat is dat? Want dat is
1: die een camera. Dat is een soort camera dat helpt van boven. Bijvoorbeeld boven van het dak.
0: Oh ja.
1: Of van verte een beetje. Ja. Video maken.
0: En een drone, zeg maar, zodat je mooie reportages van boven kan maken?
1: Ja, met controle kunnen we dat beheersen.
0: Ja. Nou, het is... laat ik zo zeggen, wij willen hier het dak ook wel eens een keertje zien, want we kunnen niet het dak opkruipen.
1: Yeah. Ja.
0: Dus als je zo'n apparaat hebt, zeg maar, een drone bij wijze van spreken, dan zijn we van harte aanbevolen om nog eens een keer langs te komen.
1: Yeah.
0: Muziek gaan we weer draaien, maar dadelijk op Bonnie M met Hooré, Hooré, It's a Holiday. Voor velen is de vakantie inmiddels aangebroken. Maar we gaan eerst eventjes een plaatje van de Marco Bassato draaien. En eigenlijk moeten we niet binnen draaien, maar buiten, want het is mooi weer.

0: Vierenland Radio Info.
1: Dagstroomfestival. Dit jaar plaatsvindend op 24 juni. Het Weerstandterrein in Roermond. Festival richt zich op een breed spectrum aan elektronische muziek, urban sounds, waarbij ook lokale en regionale artiesten, collectieven en DJ's centraal staan. Bezoekers kunnen gedurende de avond genieten van een energieke mix van hip-hop, R&B, house, feestmuziek, techno en trance. Optredens onder andere van Party & Bullshit, Makkertech & Friends en Coca & Friends. Kijk voor meer informatie en tickets op dagstroomfestival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Het is een holiday, Bonnie en Mahodie. Als jij op vakantie bent, zeg maar, maak je dan ook hele mooie films? Of denk je dan van, dan pak ik gewoon mijn telefoon wel?
1: Ja, voor mijzelf, bedoel je?
0: Ja, voor jezelf, ja.
1: Ja, graag. Altijd camera is bij mij.
0: Ja, ook die dure camera, of als je op vakantie gaat?
1: Ja, wel.
0: Ja. En waar is jouw laatste reis naartoe gegaan?
1: Oh, laatste reis. Duitsland? Ja.
0: Duitsland?
1: Ja, ben in Duitsland geweest.
0: Ja, welke?
1: Maar bij de grens, niet zo ver.
0: Oh, bij de grens niet zo ver. Ja. Dus,
1: maar ik ga binnenkort naar Londen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja,
0: dan ben
1: ik hoop het.
0: En dan ga je dus dan een reportage over Londen maken?
1: Ja.
0: Ja, nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar, want dat gaan we vast en zeker zien op jouw socials.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nou goed. En we hopen je wat vaker te zien hier zo, ook bij Rivierenland. En zeker als we naar buiten toe gaan, zeg maar, bijvoorbeeld in Aangedonk of Zaltbommel.
1: Kunt u even meer over vertellen?
0: Ik zeg, ik hoop dat we jou vaker gaan zien.
1: Ja?
0: Als we naar buiten gaan, zeg maar, bijvoorbeeld in Aangedonk of in Zaltbommel.
1: Ja.
0: Dus dat zouden we heel erg leuk vinden.
1: Ja, graag. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké. Nou, ik dank je in ieder geval voor de komst naar de studio.
1: Ja, alsjeblieft.
0: En goede reis weer naar huis.
1: Was gezellig. Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Die draait me crazy, de Fine Young Cannibals, hoort je hier zo op Rivierenland Radio. Nou ja, Rosé is nog volop bezig met allerlei berichten op onze website te plaatsen. En er komt er nu weer een nieuw bericht bij en die gaat over de flitsschijf.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Rolf Sanchez met Martjaar.

En dat was hij dan, de flitsschijf. Hij is maar heel erg kort. Ik zat eventjes gezellig nog hier zo wat na te praten. En de plaat die is al af. Dus het is even wennen voor de dishokjes. Hier zo van Rivierenland Radio. Dat ze even moeten opletten, want de plaat duurt nog geen 2 minuten.

0: McDonald hoorde je met This is the Life. En dat was dan de uitzending voor vandaag. Het was een volle spitslicht, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, heel veel plezier dadelijk met Kees Veerman en de Riverdance.
1: Justin de Wild met zijn Cherry.
0: Hallo, dat gaat niet helemaal zoals ik gedacht had. En nou weet ik even niet zeg maar waar we dus nu gebleven zijn in de playlist. We gaan het eventjes anders oplossen. We doen het even zo.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing.
1: Flits in de 50 en die flits.
0: En nu gaat het dus helemaal mis. We gaan het gewoon nog een keer proberen.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

McFadden en Whitehead. The Sound of Philadelphia, zeg maar. En Ain't No Stopping Us Now. En we trapt af met die klassieker al sinds 79, zeggen ze. Wat wij hier ook doen. Doorgaan. Warm, positief en met een groove die je meteen optilt. Deze riverdance met een rondje door 5 decennia dansvloerenergie. Van de warme file groove naar de 90s Club 5. Alles wat beweegt, alles wat glimlacht, precies zoals jij het graag hoort. En als er één plaat is die dat gevoel bijna 20 jaar later opnieuw oppakte, dan is het deze, The Temperer en Maya, met de herkenbare beat die je meteen in de 90s zet.

Ja, van die pompende naaitjes, 5. Gingen we naar een andere koningin van dat tijdperk. Luchtig, zonnig en altijd goed voor een glimlach. Het was deze zangeres Wickfield met I Think of You. This is

0: Hathaway, Sing About Love. Het kwam van zijn tweede album, The Drive, uit 1995. En dat was ook dezelfde plaat waar ook Fly Away en Catch a Fire op staan. Het is zo'n typisch midden-90s Eurodance nummer. Maar wij gaan nu even ruimte maken voor reclame en de headlines.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.

met groove die al sinds 1980 blijft rollen. Een plaat die eigenlijk nooit oud wordt. Die van The Whispers en The Beat Goes On. We gaan verder met een blok vol dansvloer, klassiekers, disco, glans, Duitse glitterpop en een vleugje Nederlandse 90s energie. Warm, herkenbaar en altijd in beweging. En van de Amerikaanse disco naar de Duitse glitterpop. Marianne Rosenberg bracht binnen de jaren 70 een sound die net zo dansbaar was, maar met dat typische Europese sentiment.

En we sprongen even van de 70s naar de 90s... toen Nederland zelf stevig meedeed op de internationale dansvloer. 24/7 met Friday Night. En als we het over warm dansvloer klassiekers hebben... dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Boney M. uit 1977 met Sunny...

Terecht de koning van de disco. Donna Summer zette in 1977 samen met Giorgio Moroder de blauwdruk neer voor alles wat we nu dansmuziek noemen. Hypnotisch, warm en tijdloos. I feel love. En bijna zijn we aan het einde van dit programma Riverdance. We gaan er nog eentje doen. En is die van Ottawa.

0: SCO uit 1980 Ottawan. En daarmee zijn we aan het einde van Glitter Groove en Dansvloerwarmte. Dit was Riverdance, altijd in beweging. Tot de volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Bresje Siebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: welkom vrienden. Hey, we zijn er.
1: En een bijzonder goede avond, dit is de AMBTT. En ja. Je denkt, is het alweer december? Nee, het is zomer.
0: De zomereditie van de AMBTT Top 100. Ja, die jingeltjes die komen zo allemaal wel.
1: Ja, dus we hebben een heuse Top 100, maar een zomereditie. Ach,
0: dus veel zomerse plaatjes. Ja, daar begonnen we ook mee natuurlijk. Dat hoorde je Billy Stewart. En meteen maar de albumversie van Summertime.
1: Ja, en
0: het
1: die...
0: Het aloude Gershwin liedje.
1: Ja, die... Die opende op nummertje 100 onze 100 zomerse plaatjes. Ook wel zomerse voormalige nummer 1 hits uit de A
0: en de MBTT. Ja, en als onderbreking, nou onderbreking, maar het hoort er een beetje bij. Wel onder nummer 1 hits uit 1976 en 86. En dat kan niet anders zijn over deze tijd.
1: En dat zijn zomerse plaatjes.
0: Zomerse plaatjes.
1: Dus die zitten er buiten mededinging in.
0: Oké, ik had... Nou ja, ik had Leo nog eventjes willen laten zeggen van... anders heeft hij dat helemaal... hij kan maar 2 keer per jaar namelijk.
1: Oh,
0: dat hij dat zegt. Dit was namelijk, Leo...
2: Ad en Marcel Bouwman, top 100.
0: Nou, niet echt dat je zegt. Duidelijk, hè? Zullen we nog een keer eventjes helemaal goed laten horen, Leo?
2: De Ad en Marcel Bouwman, top 100. Nummer 100.
0: Was dat...
1: Ja, dat was duidelijk aangegeven. De kop is eraf. Nummer 100 hebben we gehad.
0: Dus nu nummertje 99.
3: Save me from drowning in the sea.
0: Robbie Williams.

0: ik moet zeggen, eerlijk bekennen, dat ik niet echt alles van hem. Ik ben geen hey. Snap je? Een hele grote fan die alles goed vindt.
1: Nee, want dit had dit was een dubbele A-kant. De andere kant was Eternity. En dat, zegt, dat vond ik niks. Dat was, vond ik een beetje een zoete ballad. Maar toen draaide ik hem om en dacht ik, dit vind ik een leuke plaat. Ja. Deze gaan we draaien, doei.
0: Ja, nou, helemaal.
1: En er waren meer DJ's die dat trouwens deden.
0: Goed zo. Luister, even weer een jingletje. Ik heb ze niet voor niks gemaakt. Jezus, een bas zit erin. Ja, Amerikaanse
1: lekker
0: bas.
1: Lekker de zomer. Ja. Ach, de zomer top 100. En als mensen zich nou afvragen, hoe is deze samenstelling tot stand gekomen? Nou, daarvoor gaan we even over naar Siep. Oh nee, geintje. Siep is er niet. Nee, we hebben gewoon 50 nummers allebei gekozen, bij elkaar gegooid, om elkaar gehusteld. En er kwam er iets uit. Zo
0: is dat. Deze kwam eruit op nummertje 98. Aretha Franklin. En Say a Little Prayer.

0: Aretha Franklin.
1: Absoluut. Je had het net even over eigen smaak en zo. Van de luisteraars daar invloed van hebben. Die is nog van de winter, weet je wel, denk je.
2: De ANBTT
3: De ANBTT is toch samengesteld door de luisteraars?
4: Nee hoor.
3: Dus alleen maar hun eigen smaak?
4: Zeker wel.
3: Maar dat is toch raar?
4: Nou en of?
3: Wat een mafkezen.
1: Mooi. Ik denk, ik was hem alweer helemaal vergeten. Maar dat was het ook. Onze Ellie, en ik heb een oude reclame gebruikt van Bros. Dus dat was zo'n heen en weer van... smelt het niet in je hand? Nee hoor. Is het niet heel erg goed? Ja hoor. Dus ik denk, nou, dat is leuk voor de... Ja,
0: waar staat dat eigenlijk nog?
1: Bros.
0: Ik zie dat niet meer liggen in een winkel.
1: Dat is allemaal van die lucht met die gaten erin.
0: Ja, luchtig. Ja, daarvoor kunnen we er ook gewoon reclame voor maken. Want volgens mij kan je het niet meer kopen.
1: Nee, het was net ook of je een hap lucht nam. Ik ben wel een chocolafriek, maar dan moet ik echt een mond vol hebben in één keer.
0: En je betaalde je dubbele voor een reep chocola waarvan de helft lucht was?
1: Ja. Nou, dat was nu helemaal niet. Trouwens, chocola is duur, hoor. Oh, ja, laten we even lekker gaan zitten, zeuren. Nee, het is heel positief.
0: Zo,
1: top 100. Lekkere zomers. Aretha Franklin was natuurlijk een Say Little Prayer. Ja, hoe heet ze ook weer? The Queen of Soul. De prachtige plaat allemaal gemaakt. Maar deze, die moest erin in de zomerafdeling. De volgende op nummertje 97 is dan Bryan Adams. En... ja, dat is eigenlijk ook een evergreen.
0: Ja, dus een meezinger van de bovenste plank. Eigenlijk is het een liedje. Ik heb het singeltje uit mijn eind 84, begin 85, het singeltje. Maar pas begin jaren 90, op een of andere reden, soms gebeuren die dingen, werd het in Nederland een grote hit. En de hele zomer stond iedereen, van jong tot oud, van rocker tot raver, dit mee te blijven.

0: Summer of 69.
1: Eigenlijk moest het de Best Days of Our Lives heten. Maar op het laatste moment bedacht Brian Adams zich. Had hij zich, nee, het moest iets meer mysterieus. Het moet tijdsbepalend zijn. En dat was één zomer. En toen kwam de vraag van, maar wat gebeurde er toen die zomer, Brian? Dat was zijn antwoord, weet ik veel. Ik was twee, geen idee. Klonk gewoon lekker.
0: Ja. En het was ook een goede zomer, volgens mij, geloof ik. 69.
1: Ja.
0: Ja. Is jouw geboortejaar?
1: Mijn geboortejaar. Dus die zomer moet magisch geweest zijn. Kan bijna niet anders.
0: Magische zomer. Trouwens, dit is de AMB Top 100. Ik kwam dit tegen en denk ik, ik vind dit leuk als een filletje te gebruiken.
1: Nou, of ik kan op het raam, of als een t-shirtje.
0: Ja, want hij komt zometeen in zijn geheel voorbij.
1: Maar dat is straks Bas.
0: Ja, dat gaan we nog niet verklappen wat dat was. Maar de echte kenners weten dit natuurlijk al. Maar als je het mij zou laten horen, dan... ja, nu wel, omdat ik er die dingen van gemaakt. Maar daarvoor denk ik, ja, wat is dat ook weer? Daar is bij deze geen twijfel mogelijk. De volgende. En die straat op nummertje 96.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: fluitje.
1: Ah, dat duurt.
0: En ineens, na enig zoeken, 1977.
1: Nou,
0: een Frans plaatje. De Coffee-Cola-song. There are people in town. Komt dit, is dit vandaag gesampled. Nee, dat hele plaatje hoef ik niet te draaien. Ik vond dat gewoon grappig om daar dat tegen te komen. Dan denk ik, ja, zo werkt dat soort dingen. En natuurlijk omdat die Thomas Bankhanger, heet hij volgens mij, die is dan van Daft Punk. En dat is een maatje, hielp op de achtergrond een beetje mee. En die produceerde dit hele liedje. En denk ik, ah, die heeft het uit Frankrijk meegenomen natuurlijk.
1: Nou, maar het geheel was natuurlijk fantastisch.
0: Ja,
1: Arcade Fire. Wat een wereldplaat.
0: Dus om maar aan te geven in de ANBTT Zomer Top 100.
1: Dus is het niet eigenlijk in de volgende zomeraflevering gaat die stijgen.
0: Ja, en dat je ook misschien tot om de toe merkt dat je denkt, het is niet alleen maar Latin en Spaanse zwoele klanken die in onze Zomer Top 100 klok zijn.
1: Nee, het is van alles door elkaar.
0: Waar stuiteren alle kanten op. Maar die Latin en Zomerse klanken, die staan er natuurlijk wel in met deze wereldhit van een jaar of vier geleden.

0: Matanza, Coduro, Afrikaanse en Portugese klanken komen tezamen.
1: Nou ja, bij Don Omar. Hoe je het ook wendt of keert, je wordt hier gewoon ontzettend vrolijk van.
0: Ja, zomerser dan dit wordt het niet. En het is natuurlijk de zomertop 100.
1: Het leuke van op de dansvloer staan met dit soort platen, dan ga je gewoon lekker uit je dak. En dat zal je een worst zijn wat er gezongen wordt.
0: Ja, ik heb geen idee waar het over gaat. Ik denk, nee, dat wil iemand dansen, denk ik dan. Ja, heel lang, duro, duurdans, zoiets. Maar het zal wel weer iets heel anders betekenen.
1: Ik heb ook niet geluisterd. Ja, dat is een beetje het nadeel van. Dat had ik vroeger al natuurlijk. Oh, leuke plaat. Dit en dat melodie. En de Beatles ook een toestand. En dan pas een paar jaar later of zo ging je eens luisteren. Waar ging het eigenlijk over?
0: Ja. Nou ja, bij sommige liedjes is waar het over gaat niet
1: ja,
0: echt.
1: Ja, meteen daar. Kijk, Yesterday en zo. Dat is allemaal wel duidelijk. En andere dingen van. Waarvan ik dacht. Why the Shade of Pale. Dat ging langs mij heen. Maar bleek later ook dat het onzin tekst was. Dat soort dingen, weet je wel. Dat zing je wel woordelijk mee. Maar om nou te zeggen van de gedragen boodschappen. Ik had in het begin, heb ik ook eens verteld, van de Kings. Dat het allemaal van die geëngageerde liedjes waren. En nummers en kritisch op de maatschappij had ik in het begin helemaal niet mee door. Ik zong gewoon vrolijk mee. Ja. Zowel respect het ben. Maar ze zongen eigenlijk van wat een lul was dat eigenlijk.
0: Ja, wat een vervelende vent. Trouwens, bij welk liedje het wel voorkomen duidelijk is waar het over gaat. Is de nummer 93 in onze zomer. Top 100 van de ANBTT. En die, nou ja, zingen zelf waar het over gaat. It's

0: Hobby Horse. Ja. In 1972, 1 in de MBTT en een groot hit in de top 40.
1: Nou, ja, maar de naam zegt het al, Hobby.
0: Ja, dat
1: was ook een hobbyorkestje. Het was samengesteld. Volgens mij waren het studiomuzikanten toen.
0: Ja, ja, ja. En volgens mij Mary Hopkins deed voor de grap, zong ze een stukje mee.
1: Het is niet eens origineel, hè?
0: Nee.
1: Het is van de J's. Uit eind jaren 50, begin jaren 60 wil ik vanaf zijn.
2: Nou, it's summertime.

0: Ja?
1: Ja, vind ik deze, ja, vind ik beter. Ik vind die andere wat tuttiger. Maar misschien omdat Mary ook in mee zingt. Die heeft zo'n tutstelling.
0: Het origineel van de Jamies. En weer wat geleerd. Het NBTT heeft is weer wat bijgebracht vandaag. Maar deze kende ik ook niet. Ik had wel verwacht dat het waarschijnlijk een koffer van iets was. Ja. En dat Hobby Horse waarschijnlijk stond voor dat de band zichzelf niet... Al te serieus.
1: Ja, dat geeft het niet. Maar ja, luister. Nee. Om een nummer 1 niet mee te scoren, dat is nooit weg natuurlijk.
0: Nee.
1: En je wordt er vrolijk van. En daarom staat hij in die lijst. Laten we eerlijk zijn.
0: Ik vond het een leuke zomerplaat. Als de zomer begint, moet ik altijd aan dit plaatje onder andere denken.
1: Op nummertje 93, hè, voor degene die het bijhouden. Dan gaan we nu naar 92. Oh. Eigenlijk een plaatje over het slavenverleden.
0: Ja.
1: Het gaat over de volgende plaat een beetje. Dat is een serieus onderwerp van Sam Cooke. Maar ik vond hem zo goed. Maar die bezingt hier inderdaad het afschuwelijke terveel... dat ze met de ketting aan elkaar gekoppeld waren... en gedreven werden om arbeid te verrichten. Wat een mooi nummer is dat geworden over een droeve reden.
0: He's the Chain Gang.

0: The Chain Gang, 1960.
1: Nou, wat gedurfd toen we daar gingen. Het Amerika van 1960.
2: Ja, dat was enorm.
1: Dat de zwarte nog allemaal achterin de bus moest gaan zitten. En zelfs helemaal nergens af en toe binnen mochten komen. En dan zo'n liedje uitbrengen. En ook nog een hit scoren. Petje af, hoor.
0: Zo. Ja, Sam Cooke deed het gewoon. We gaan weer veel dichter bij huis laten de begin jaren 60 even achter ons. En we gaan naar... De DJ, hij wint dan nooit de grootste DJ die verkiezingen. Maar ik heb het idee, die denk ik wel het meest in de hitparade. Staat David Guetta al een jaar of 15 elk jaar 6 keer in de hitparade.
1: Is hij mislukt tijdens een talentenjacht?
0: Hij staat er constant in. Dus nu ook weer in de ANWTT zomer. De top 100. In dit geval met Dangerous. En die komt uit jouw zomerkoker.
1: Nee, heeft van mij nummer 1 gestaan. Ja. En ik moet altijd denken aan dat mopje op een gegeven moment. Het mopje eindigt met All Animals Are Dangerous. Iedereen kent hem wel.
0: Dangerous. Hier is David Guetta. En Sam Martin.

0: Sammy.
1: Die was erbij.
2: Dit is de ANBTT Top 100.
1: Ja, en dan moeten we wel naar 86, zoals aangekondigd.
0: Ja.
1: Want dan, die nummer 1 wil ik wel door laten gaan.
0: Ja, moeten we iedere week er wel bij houden. En zometeen de volgende uur hebben we 76.
1: En anders wordt het verwarrend.
0: Zullen we met mij beginnen, de ABTT?
1: Ja, dat is goed, want die is lekker zomers. Dus
0: ja,
1: die past
0: zeker,
1: er gewoon in.
0: Zomerse plaat. Ik weet niet meer of het ook een soort eendagsvlieg is. Ja. Maar toen ik die plaat hoorde, had ik meteen iets van... Ja, vind ik gewoon leuk en enthousiast. En dat zijn wel piekplaten, als je begrijpt wat ik bedoel. Je vindt het even leuk en als je daarna een stapel hebt waaruit je moet kiezen met een heleboel goeie, valt deze altijd weg. Maar nu niet, want hij stond nummer 1. Hier is Amazulu.
1: And too good to be forgotten.

0: Too good to be forgotten. Oh,
1: en jij zei, en dat wist ik niet.
0: Ja, het is een koffer.
1: Nog maar eens bij deze BTT.
0: Ook dit is een koffer.
1: Ja, wel eens van de Childlights, moet je nagaan.

0: 74. En Amazulu had er een ABTT.
1: Zeker goed gedaan. Ik vind die van Amazulu beter. Ja. Vind je het leuk? En ik ken de highlights natuurlijk omdat ik de jingle heb gemaakt van Have You Seen Her. Waarover Jules gelijk mij onder de aandacht bracht. Ik was niet zo van die hele Amerikaanse smartlappen.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie.

0: Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Zomoti In & Outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Zomoti In & Outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op zomoti.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: zomereditie.
1: Zo is dat. Welkom bij tweede uur van de ANB TT. Zoals top 100. Nou, heb je al een paar keer gehoord, hoor. Nou, we begonnen eventjes met Boudewijn de Groen op 89. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En dat was toen in 1972 tot de A-kant. Ja. Maar in 1968 was het een B-kantje.
0: Oké, en toen hebben ze hem opnieuw uitgebracht.
1: Ja, klopt, op vele verzoek. En volgens mij was Jules daar ook wel een drijvende kracht aan. Want die was op dat moment vrij goed bevriend met Boudewijn de Groot.
0: Nou, maar hij heeft volgens mij in die tijd ook ergens, maar dat was misschien iets eerder, volgens mij een halfjaartje of iets een programma gehad. Op.
1: Dat was rond 68.
0: Ja.
1: Toen dit inderdaad een B-kantje
0: was. Toch nog een B-kantje was.
1: Klopt. En ik heb beide singles, dus de originele. En de tweede. Maar de tweede staan die twee halve rondjes in elkaar. Wat stereo betekent.
0: Ah, dat is de stereo. Hebben ze een stereo.
1: Ja, wat ik net tegen zei. Ik vraag me af hoe lang ze daarover vergaderd hebben. En hoeveel geld het allemaal gekost heeft. Ja. Maar oké, dat maakt niet uit. En de eerste stereo single was van David Bowie. Space Oddity op Decca Label. Ja. En ik had toen net uit, drie weken later, Nightingale van George Cash. En dan hadden we met Phonogram afgesproken. Die zou ook op het stereolabel komen met die rondjes erin. Wat dacht je?
2: Natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat kost extra geld. Moest het allemaal labeltje maken.
0: Ben je er ooit achter gekomen welk plaatje dat wel gekregen heeft?
1: Later wel. Ja, maar het was toch veel geld. En dan staan ze keihard te liegen. Ja, tuurlijk doen we dat voor jou. Ja, ik maar nee, tuurlijk doen ze het niet. Maar ik was toen... Ja, vreselijk naïef. Ik denk, dat komt wel goed. Leuk. Ja. George Cash met Nightingale. Stereo erop. Vond het belangrijk. Vond het leuk. Hoe cares? Hadden ze ook zoiets van, joh, maakt het eruit. Kopt geen plaat minder op.
0: Nee, het maakte hun niet uit. Dat kwam later pas.
1: Jammer, hè? Kan me daar zo kwaad aan maken?
0: Gaan we
1: ik hoor weer heel vrolijk van deze ANB TT Top 100. Want 89 net gaat Boudewijn de Groot. 88. Ah, maar dit is ook nummer 1 bij jou geweest.
0: Ja, ja. In de zomer.
1: Bee Gees en hoeveel hits ze ook gehad hebben. De meest leuke, de mooie. Maar deze heb ik altijd iets van, ja. Yeah.
0: De eerste waarin ze ging experimenteren met de hoge stem, de kopstem.
1: Ja.
0: En daarna is het niets anders geweest.

0: Een goede AWTT zomereditie, hoor. Want elke plaat denk ik van nog een keer, nog een keer.
1: En je hoort, ze zijn hier plaat. Eigenlijk al... de Bee Gees zijn hier al gewoon het pad aan het plaveien voor de supergrote hit.
0: Stayin' Alive.
1: Stayin' Alive en Nightfeeder. Hier oefenen ze al met die stemmen en die combinaties en omhoog en omlaag.
0: Ja, dat over die documentaire
1: funky,
0: die je gezien
1: disco,
0: hebt.
1: Alles erin. Ja,
0: ja, die moet je me even opsturen. Ik heb wel eens een keer, maar dat...
1: Dat is een fantastische documentaire over als we dan in Miami een hele nieuwe sound uitvinden. En de meest fascinerende ding dat je, want ik dacht altijd, nou ja, een beetje commerciële suffe band, maar sindsdien ben ik gewoon weer fan.
0: Nou, dat is toch wel heel leuk.
1: En zo'n documentaire toch geholpen, denk je, nee, die gasten waren echt redelijk geniaal.
2: Dit is de

0: Wat een goede plaats vind ik dat nog steeds. Die kun je altijd overal draaien, toch?
1: Die kan je bijna overal mee wegkomen. Ik heb wel eens een of andere metal night gedaan, toen werd het lastig. Maar gelukkig heb ik er een punkversie van.
0: Echt waar?
1: Ja, die heb ik ook. Ik zal hem je niet aanraden. Dat is een partijherrie. Maar
0: vrienden, zijn de ABTT zomereditie. En we hebben net gehad, nummertje 87, Sophie Ellen Baxter. Of Baxter.
1: Hallo, daar Baxter. Ik vind haar zo leuk, want ze is echt... Ze speelt overal ter wereld. En ze is helemaal een blije mama. Die denkt van, ja? ik heb een hit gehad 10 jaar geleden. En iedereen vindt die nog steeds leuk. En ik mag overal heen.
0: Komt ze niet in de Vorstin?
1: Nee, die heb ik dan niet. Ik denk dat ze nog iets groter... Maar die braderieën, die komen over een paar jaar.
0: Oh, oké. Je houdt het wel in de gaten.
1: Ja, ik hou het. Ik heb het in de gaten.
0: Dan krijg ik ruzie met Erwin en zo.
1: Ik heb kaarten voor ons geregeld voor Manfred Mann's Earth Band.
0: Ja, dat is leuk. Ach,
1: die is
0: als
1: binnen.
0: Hij het nog redt, hè? Want die halen ze af en toe achter zijn orgeltje vandaan met een zuurstoffles.
1: Maar ja, daar ga ik toch wel vanuit. Maar hij moet wel redden tot over een jaar is het ongeveer.
0: Goed zo. Vrienden, we gaan verder met de ANBTT Top 100 nummertje 86.
1: Nou, zomerseur wordt het niet vanuit Jamaica ingevlogen.
0: Oh, ja.
1: En dan weet je het al. Bob Marley kan dan niet ontbreken.
0: En zijn Wailers.

0: Zeker in de zomer zijn ook altijd mensen zeer blij met Bob Marley. Nog steeds mateloos populair. Overigens overal ter wereld ook.
1: Zeker. De volgende plaat, die staat dan... deze stond trouwens natuurlijk helemaal gezet. 86, 85 gaat komen. Maar daar moet ik even iets bij vertellen. Want ik vertel altijd een verhaaltje in mijn programma's die ik altijd maak bij Elegitra Radio. Heel trots, want dat deze plaat opgenomen is op de mobiele studio van de Rolling Stones.
0: Ja. Oh, ja.
1: Gelul.
0: Oh.
1: Onzin.
0: Deze info moet ik wissen.
1: Absoluut onzin verhaal. Want ik heb het nou eens een keer goed opgezocht. Echt goed verhaal. Die mobile studio, die kwam pas 3 jaar later.
0: Oh ja, dan wordt het niet.
1: Dus dat kan helemaal niet. Die is gewoon bij dek opgenomen. Maar ja, ik denk dat waarschijnlijk dat gebeurt. Behalve grote orkesten konden ze aardig opnemen. Maar echt popgroepjes, dat klonk allemaal niet zo best. En als ik dan dit hoorde, denk ik... Dit is niet met dek opgenomen. Of dan moet de technicus gewoon zo verschrikkelijk dronken zijn geweest. En met een kater. En dat die dan laat maar wat die jongens willen. Want het klinkt zo onwaarschijnlijk goed. We hebben het natuurlijk over die Animals.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Rivierenland Radio Headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Summertime. Ja, blijft, ik blijf deze gewoon superleuk vinden. Ja. En dan denk ik, als het de zomer is begonnen en dan komt op de radio, denk ik, ja, had ik ook gedaan.
1: Ja, deze toch? Het is helemaal zoals het hoort.
0: En je hoorde trouwens even voor de nerds onder ons. Cool and the Gang. Ja, Summer Madness, daar is het sampletje. Die had ik even niet, we hadden net wat dingetjes laten horen, maar ik denk dat veel mensen kennen dat wel. Dus die laten we even achterwegen. En we hebben trouwens ook haast, want we moeten nog veel plaatsen.

0: zorgde voor heel wat hete zomers. Zeker in de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland. Sly and the Family Stone.
1: The sound of your summer, zeiden ze destijds daar.
2: Ja, ik wil niet zullen. Maar ik heb ze live toen op televisie gezien. Zwart-wit nog, zelfs nog in Nederland waren ze live. Dacht de VPRO of zo. Maar ja, Nederland was daar nog niet aan toe om dat live te kunnen opnemen. Kan me nog herinneren, dat was zo slecht. Ja. Klopt nergens naar. En ik weet zeker dat ze ontzettend hun best hebben gedaan. Maar ja, die apparatuur was er gewoon nog
0: ik
2: niet.
0: Ik wilde zeggen, zelfs als ze nu de originele band vinden, is het waarschijnlijk niet.
2: Nee, moet je niet
0: niets
2: doen.
0: Van
2: nee, moet je niet doen. Moet je niet doen. Nee. Nee. En dan denk ik, als ik nu naar de Battle of the Band zit te kijken op televisie. En hoe dat klinkt. Nou, dan ben ik zo trots als een paal. Ik denk, zie je wel? Jongen. Het kan wel.
0: Het kan wel.
2: Geweldig.
0: Maar ja, inmiddels is de televisie ook in Nederland 60 jaar verder geëvalueerd.
2: Nou, dus, maar dat is toch
0: een beetje waar.
2: Daar is zo'n programma ook populair. Omdat het geluid fantastisch is. En dat werd in het begin, was dat niet belangrijk. Geluid.
0: Ja. Er is toch beeld?
2: Ja, beeld moet belangrijk zijn.
0: Dat zou heel
2: kort verteld. Heel kort, toen zat ik ook in die geluidswagen bij het televisie. En dan zei ik, ja, stop maar. En dan zat dat hele team van dat daar zat, van regieassistent en regisseur, die zat om te kijken van, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. Het geluid dat roept stoppen, waarvoor? Ja. Het beeld ziet er toch goed uit? Ik zeg, ja, maar het geluid was kut. Sorry, ik moet even over.
0: Ze zullen af en toe.
2: Waren ze niet gewend, heren en dames. Nee.
0: Ze zullen af en toe gedacht hebben. Ja. Gaat die irritante bouwman al vertrekken?
2: Nee, kan die niet weg. Die irritante dikzak.
0: 83 was Sly in the Family Stone en Stand. En op 82 in de ANBTT Zomer Top 100 vinden we Ginger Nia. En ze kwamen uit Denemarken. En het grappige was, daar heeft niemand nog ooit van ze gehoord. Maar in Nederland hebben ze, ze hebben hier twee hitjes gehad. Waarvan dit er een was, Sunshine.
2: Ook van Denemarken mag je zeggen, roeien.
0: Hij had toch de Noren nu.
2: Ja, maar ze hebben ons ook aangevallen hoor, de Denen.
0: Ja, dat is lang geleden.
2: Hey.
0: Maar ik ga daar toch nog heen om even wat geld terug te halen. Je hebt gelijk. Wij zijn boos. Nee hoor.

0: Tijinia en Sunshine. En ik zit me ook te denken, volgens mij was het ook zo'n thema wat, ik denk, er was toen ook een sport of een Olympische Spelen of een voetbaltoernooi die zomer. En de NOS zal dat geheid, want daar hebben ze wel mensen voor die soms dan die een leuk liedje vinden en wat dan de hele tijd voorbij komt en niet blijft, want het is een soort
1: dat Haaland liedje. Die voor die Noor.
0: Haaland. Heeft hij ook een liedje?
1: Ja,
0: ik dacht dat hij op zo'n trommel. En op zo'n trommel.
1: Een Haaland-liedje.
0: Oh, hij heeft ook een Haaland-liedje.
1: Ja.
0: Dit heb ik weer. Ik heb veel te weinig. Toen Nederland eruit lag, ben ik andere dingen.
1: Wil je het horen of wil je het niet horen?
0: Oh, heb je hem in de buurt?
1: Nou, ik denk dat we hem zo kunnen. Haaland was het toch?
0: Ja, ze zit er niet meer in. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ze hebben een groot feest gehad in Noorwegen de hele week. Was bijzonder om te zien. Hoe dat allemaal. Moet je hem even horen? Of.
1: Ik heb hem opgezocht, maar je krijgt eerst altijd natuurlijk. Ja, luister, we hebben hier een gratis abonnement, dat begrijp je natuurlijk.
0: Dus
1: je moet altijd de klaarlingen niet even laten horen. Hier is hij. Kijk.

0: jongen.
1: Nou. Je bent steeds op tv, je bent die laten horen.
0: Nee, deze heb ik
1: dan. Ja, met al die imitaties van die mensen die hem allemaal daar deden met dat lange blonde haar. Ja. En dat loopje ook, weet je wel, wat hij had. Heb je dat niet gezien op diverse programma's?
0: Nee, nee.
1: Jij komt ook uit een ei. Ja,
0: het erge is, ik kijk eigenlijk als ik ben bijna nooit televisie. In ieder geval zeker niet naar praatprogramma's, want er wordt al zoveel aan mijn hoofd geluld. Ik denk,
1: nee, maar ik kijk altijd naar VI. En,
0: Ja,
1: zowel van Helene als van de jongens.
0: Dat slaat allemaal over.
1: Dan is ook een filmpje af en toe voorbij, hè. Dat is leuk.
0: Dus maar we moeten even naar de volgende plaat. Belangrijk.
1: Dat is een Sonny en Cher. Daar heb ik nogal wat werk aan gehad. Want de originele, de mono-single is sowieso, ook, klinkt ook al helemaal niet. De stereoversie is verschrikkelijk. Want Sonny, de man toen van Cher, die nam het niet zo nauw met de opnames allemaal. Het is een beetje een rommeltje. Maar het interesseert hem ook niet. Dat werden allemaal grote hits. Maar wij als geluidfreaks...
0: Ja.
1: Vonden dat allemaal niks natuurlijk. En je moet niet vergeten, de Amerikaanse radio toen in die tijd... werd alles vreselijk in elkaar gestampt... met een paar limiters en compressors en toestanden. Dus het klonk altijd wel. Maar toch heb ik een beetje een A- en BTT-remix gemaakt... van ik denk, zo had hij eigenlijk moeten klinken.
0: Dus op nummertje... Ik kan vanaf hier het nummer gewoon niet zien. In ons lijst 81...
1: Tuurlijk. Nou, daarom. Sonny en Cher. En moeders hartkreet. Als het misgaat, sing c'est la vie.

0: Zie echt, dat is echt waar. Dat mijn moeder vond dit soort nummertjes prachtig. En die zat mij ook te beïnvloeden. Dat is mooi. Dat is leuk. Zeg maar. En dankzij haar, dan denk ik, ja, toen was ik daar niet zo voor in.
1: Ik zat namelijk net te denken, een soort lichte, de Kessera gehoord. En dachten, kunnen wij ook, we doen het iets anders.
0: Ja, nee, maar toch. Nee, dat blijf je dan altijd bij natuurlijk. Omdat het aan je moeder doet denken en het is moeders hittip. En en het grappige is ook dat hier is een filmpje van. Terwijl ze volgens mij in België waren, dacht ik.
1: Oh, ja.
0: En het filmpje is zwart-wit. En dan staan ze in een van de koeienstal. Het is hartstikke koud. Ze hebben echt allemaal. Hij slaat ook met handschoenen steeds in zijn hand. Sing c'est la vie. En dus. Eigenlijk past het er wel bij. Het is een clipje, het slaat nergens op. Je ziet het regelmatig bij 192 TV en ook in de ABTT erop. Maar ja, dan zie ik dat en dan denk ik, och arme, is Belgisch te blijven. Dat staan ze daar in die koude stal en dan moeten ze dat clipje playbacken. En dan denk ik, ja, dat is het.
1: Alles voor de roem. En de hit. Selavie. Hey, voor Selavie gesproken. Buiten mededinging hebben wij de nummer 1 uit 86 en 76. 86 gehad vorige hoor. 76, zoals je gewend bent, houden we er gewoon in. Ook dit uurtje. Eerst de MBTT. En voor mij trouwens ook een zomerplaatje. Want ooit in 86... was er een remix gemaakt van deze MBTT nummer 1 uit 76. Snap je het nog?
2: Ja. In Marcel Bouwman's top 10.

0: Ding.
1: Oh baby, ja, dat heeft ook natuurlijk uiteraard, dat is niet zo'n moeilijk verhaal, ex nummer 1 gestaan in de ABTT, ik denk 2 weken geleden. Maar het was een leuke plaat. Ah, ik heb hem hier hangen in de studio. Op het originele Palette label, Colony Music, de Belgische persing van Hawaii Tattoo. En het is, staat bij ook, het is een swingmarsh.
0: En het is nummer 80 in de zomer te 100.
1: Het is gecomponeerd door Michael Thomas. Is Duits, maar het was ook een Duitse groep. Ja, en niet Belgisch. Staat er wel België in, maar ja, ik weet het, ja, daar.
0: Anne-Jaan heeft de plaat nu ook in zijn hand, hè, voor de mensen daar.
1: Ja, heb ik ingelijst. Ja, echt waar.
0: Hey, wij zijn er volgende week weer met het vervolg van de Zomertop 100. Dit zijn de Waikiki's en Hawaii Tattoo.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.
6: Heb jij al gehoord van Free Stays? Met Free Stays boek je een hotel zonder kamer.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Een gedicht van Toos voor Jimmy. Met de titel Genieten. Op vakantie naar het strand en de zee. Mag ik gesmokkeld in jouw koffertje mee? Naar een mooi warm land. Lekker luieren op het strand. Naar andere culturen gaan kijken en daarmee onze kennis verrijken. Over de wereld reizen worden we vanzelf wel wijzer. Door de jaren heen ook steeds grijzer. Op vakantie, elk jaar een keer. Smaakt altijd wel naar meer. Genieten van het leven, want het duurt tenslotte maar even. We trekken er lekker op uit naar de warme zon. En ik wilde dat ik met je mee kon.

Gedicht van Peter voor Annie. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben er altijd voor jou, dus wees niet bang voor de toekomst. Jouw leven lang is er gevochten voor de vrijheid in jou. De vrijheid met jou, de vrijheid voor jouw toekomst. Wees niet bang voor wat er komen gaat. Het gaat zoals het moet gaan. Dat is je bij je geboorte al ingegeven. Want het leven is geleend. Wij zijn maar een omhulsel van de geest die ons straks loslaat en verder begeleidt naar een hoger level. Dus wees niet bang voor wat jouw toekomst je brengen zal. Omarm de vrede in je hart. Laat de onrust verdwijnen door de wolken in je hoofd. Geef het laatste stukje dat ik meeloop de kans om met mij mee te laten lopen naar een betere toekomst voor hen die achterblijven. Want de rust is in jou gekomen. De rust is jou zo gegund. En de rust is zo nodig om jouw geest te voederen met alles wat je maar achterliet. Voor hen die alles nog los moeten laten. Dus wees niet bang voor wat er komen gaat. Er komt alleen vrede in je hart, vrede in je ziel, vrede in jouzelf. Je eigen ik zal de berusting ervaren als een gedachtegoed aan hen die jij loslaat. Maar ik ben zo bang dat ik jou niet kan loslaten.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelegd. Gelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Een gedicht van Suzanne voor Nico. Een masker op. Tranen overrollen over mijn wangen. Lappen doen geen pijn, mocht ik ze ontvangen. Ik ben bikkel, een hart, maar de pijn uit het liefde is toch wel een geval apart. Het ontroert me, het gedraagt me stoer. Hou mijn hoofd omhoog, want ik heb mijn trots. Niemand doet me pijn, niemand maakt me kapot. Maar jij, alleen jij, kan mijn hart doen stilstaan.

Een gedicht van Indy voor Frank. Met de titel Anders dan ik ben. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand snapt wat ik bedoel. Ik doe wel vrolijk, ik doe wel blij, maar stiekem is er niks meer over van mij. Lachend van buiten, huilend van binnen. Het is echt moeilijk erover te beginnen. Ik weet dat je niet weet wat ik bedoel. Ik weet dat je het niet begrijpt. En niet weet hoe ik me voel. Erover praten is zo makkelijk nog niet, want ik heb het gevoel dat jij mij ook verliet. Dat ik de enige ben en zo alleen. Niemand zal het snappen. Ik kan nergens met mijn gevoelens heen. De oplossing is het verzwijgen. En niet over praten. En van binnen de losse eindjes aan elkaar rijgen. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Dus hier mijn sorry en vaarwel.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zoek naar het juiste radiostation? Radiotoppers.net. Het verzamelportaal voor online radiostations. Alle internetradiostations op één website. Radiotoppers.net. De website met het complete overzicht van alle radiotoppers. Radiotoppers.net. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Gedicht van Leo voor Tini. Met de titel Jij en ik. Jij en ik, als samen één, helpen elkander door alles heen. Steeds weer sta ik ervan te kijken hoeveel wij eigenlijk op elkaar lijken. Hoe vaak praten we niet samen en is er steeds weer dat beamen. Wat voelen wij elkaar toch aan? Het lijkt helemaal vanzelf te gaan. Meer dan één woord hebben we vaak niet nodig. Een enkele blik maakt woorden overbodig. We hebben elkaar echt gevonden. Alles alsof we anders konden.

Gedicht van Raymond voor Carla. De titel: Ik voel de liefde stromen. Mijn liefde voor jou geeft mijn leven glans. Het haalt de scherpe kantjes weg en brengt me in balans. Want na al die donkere jaren begint mijn leven op te klaren. Jij was en bent het telkens weer die mij er bovenop helpt, keer op keer. Het is dan ook mijn liefde voor jou, waar ik niet zonder leven willen zou. Ik wilde je dit zeggen en begrijp me niet verkeerd. Ik voel liefde stromen en jij hebt me dat geleerd.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

gedicht van Viona voor Anton. Met de titel Trouw met mij. Na zoveel jaren samen, met alle uitdagingen die kwamen, durf ik mijn liefde nu volmondig te uiten, zonder op verzet te stuiten. Want het is nu duidelijker dan ooit tevoren dat ik gewoon bij jou hoor. En jij bij mij samen als één. Wij blijven bij elkaar, gaan nergens heen. Want schat, ik hou van jou en toon hierbij berouw. Dat ik dit niet eerder zeggen kon. Ik zag slechts wolken en geen zon. Maar nu ik alles helder zie, kniel ik nederig op mijn knie en vraag je: trouw met mij, word mijn vrouw. Want, lieve schat, ik hou van jou.

Een gedicht van Jan voor Wilma. Met de titel Houden van jou. Houden van jou is makkelijk en fijn. Het is zo klaar als een klontje, bij jou wil ik zijn. Houden van jou, meer heb ik niet nodig. Ik heb mijn liefde voor jou en de rest niet.

Dit was het programma Sterrenwacht tot middernacht. Iedere zondagavond van 11 tot 12 uur. Gedichten van luisteraars met mooie muziek. Dank voor al die mooie gedichten.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker.

0: van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.